De nu je kan op kruisje. Er op de vogels weer naar die weer aan. Om kwijt moet je niet kent om iemand als hij.